aduna ko mana juli veila aduna ko mana juli veila damo tok badigi jor tad tad nelo jeh